0: Geel Reroll.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en duchisch, de ihis scheliocht de quischchali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte margoel.
1: Fill de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Yon.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel eer de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.
3: Kjoag an stad.
4: Kragari gan stenu. Radio Re-Raw.
5: Tosfigeister glims the Aisling and shot a Radio Re-Raw. And tain stoshin gael get done as og. A hug and thus out at the kjol naherdin. Agus kjol as gaeling. Agus hulamar kjol naherdin and shin. La kaki kid. Agus chameleon. Easy does it. Agus tila kjol naherdin. La tacht a gum deep or bowel. La April. Agus 54321. Nu kui carrot though. Treat a though a hain. Akadus begonin wet leg a gum deep a horda. Ach fanagi lom a gudina though. Mar big jade. Agus emma emma hanta. The rule a bull in a shach. Glor kind to glor cadreal ni has seen of Kylan Schmacher.

0: ik RRR.
1: Van KI.
0: Radio Rira.
2: Back to the music. Tomage, ik kast een haar on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a heron.
3: 19.